0: rambo kure zo kugana muzi no kombere zo kuzo kutabanyira zo
1: Samoya Zinduka kuri Radio 10 Oswald Oswakim Ramesh Papa Kibizu
2: Zinduka